veel veel te maken met de kijken van een normale jam toren. Toen we elkaar lopen met de oefen van de weer, ja, de toren met de kinderen je kon zien. Maar je hebt het ook geen mangen je koeling in Tony. Hij moet alleen maar fight op gehouden. Toen zei dat voor de talang moeie hangen we je getouw. Talang ook het takje begetouw. Men een vier vier begetouw. Toen nangen me hoeing een keer. Keer je de toren om het kinderen niet weer geen mangen je koeling in Tony. Hana ele lo longo tanto que fa fia fia que rai malini que amunui ne fia fito fervia he fa hita puka hau.